0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen van omgewaaide bomen en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken de mensen over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Eeklo brak brand uit in twee huizen, wellicht nadat de bliksem daarin sloeg. In Lievegem viel een boom op een auto, een vrouw raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Huizen is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. Ook op het spoor was er gisteravond hinder. Op meerdere plaatsen reden er een tijdje geen treinen. Door omgevallen bomen, op de sporen of doordat de bliksem de bovenleiding had geraakt. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgde op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zo ook als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.

zeggen zijn de woorden van mijn oude heer. Zijn de lessen van het leven die vaak met tranen zijn geleerd. Laat het leven komen zoals het komt.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in twee huizen. In Lievegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals eerste land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
6: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci Immobiep.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
3: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
4: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
3: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een iconische windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
8: Ik denk dat wij dat een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En ja, op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
7: In Anzeghem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de tweede minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde. Na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 puntje meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basiskamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-match spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Zij bleven eergisteren nog binnen uit voorzorg. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar L.A.
9: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
7: De wedstrijd tegen Iran is er een onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook nog kans op onweersbuien en tot 34 graden.
10: Hallo, hallo, hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info info@witte-paar.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
11: Dag Robert. Stoeren we niet?
12: Nee, kom binnen.
11: Onze kleine is roekbaar.
12: Hallo.
11: Ja, zijn ketting is van zo'n commune. Hè? Dat past niet meer.
12: Allee, maar dat past toch nog?
11: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, here I come. Geniet er maar van, jongen.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Aha. Minerva.
16: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
17: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
18: Lente, zomer, herfst of winter, met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de zon.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen.
2: Minerva.
3: Alle senioren willen hem horen.
4: Goedemorgen Antwerpen.

0: De geruchten doen vanmorgen de ronde dat Mark Maxi nog steeds met vakantie is. Wel, ik kan deze geruchten alleen maar bevestigen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Zaterdagochtend alweer, ja. En wat voor eentje, weer zo'n zwoele en hete dag gaat het worden, zegt het KMI. Het is dus een beetje puffen en blazen, maar in de ochtend valt het allemaal nog wel een beetje mee. Ook hier aan het Sint-Annekenstrand. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen, een programma van Radio Minerva. Vanmorgen dus niet met Mark, die zijn vakantie nog wat verlengd heeft. En zolang het mooie weer blijft aanhouden, zou dat nog wel eens een weekje kunnen duren. Aldus de rechtmatige eigenaar van dit programmablok. Maar kun je hem ongelijk geven? Ik dacht het niet, hè. We gaan heel veel muziek draaien en we drinken wat koffie tussendoor om er helemaal bovenop te geraken. Want koffie in de ochtend is onontbeerlijk, zelfs als we de dansbenen willen uitslaan.

Ja, dansen dat kan, zeiden we net al, met Danny Williams onder andere. Ook met Sandy Shaw had dat gekund. Maar Suzy was niet helemaal tevreden. Ik zag je dansen met een ander. Foei, foei, foei toch. Je weet wat daarvan komt, hè. Willen we met u eens een uitstapje maken? Naar het zuiden van Duitsland, oftewel naar de Oostenrijkse Alpen, waar dit soort klanken regelmatig door de bergen schalt.

0: Goedemorgen Antwerpen, met Willem. Zeg dan maar gerust. Goedemorgen wereldburgers.
1: Willem, speelt nu eens een plaatje, bijvoorbeeld in het Frans.

Juliette Gréco, Petit Poisson, Petit Oiseau. Een vis en een vogel. Had je er daar niet meer voor nodig om ze te vermenigvuldigen? Hoe zat dat ook alweer? Enfin, het is lang geleden, ze hebben het ons in het lager onderwijs nog trachten in te pompen. Sommige dingen zijn mogelijk, maar vaak zijn zaken soms niet mogelijk. Perry Como moet daar alles van geweten hebben.

Het was een lichtelijk paniekerig blok, als ik het mag zeggen. Eerst is er geen mogelijkheid, dan wil er iemand verontschuldigingen aanbieden en zo net moet er nog snel een telefoontje gepleegd worden. I'm calling. Je ziet hè, in onze muziek zit een rode draad. Straks vertellen we u een en ander in onze rubriek interne mededelingen. Dat doen we na 9 uur. We hebben dus nog wel een paar tassen koffie te gaan als het moet. Dave King wil het nog eens allemaal uit de doeken doen. Het verhaaltje van A tot Z.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn kleer.
4: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Evergreens en crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
9: Radio Minerva.
10: Goedemorgen Antwerpen.

0: Als ik zei van A tot Z, dan bedoelen we die Z met zeer mooi kind, zijn eigen kleinkind. Bart Peters zong over de bevalligste en Toets, die blies erotiek van de bioscoopschermen in de jaren 70 bij die film van Paul Verhoeven, waar we allemaal naartoe zijn geweest. Waren het alleen maar om de blote kont en de tetjes van Monique van de Vent te zien. Turks fruit.
1: Amai Willem, zwoele muziek hè.
2: True love, true love.

Green, oftewel Pa Cartwright uit Bonanza, deed meer dan alleen maar acteren, trachtte ook een aantal liedjes bij elkaar te zingen. Nu ja, zingen, het was meer voordracht. Snel nog, Kyu Sakamoto.

Einde van dit eerste deel. Goedemorgen Antwerpen op deze zeer zomerse zaterdag. Voor wat betreft deel 1 zijn we uitgezongen, maar er is meer aan de andere kant. Met andere woorden, blijf bij ons, blijf bij

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwaard naar sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog roepen.
7: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
8: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter god er niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
10: 03-366-37-32.
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
10: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: De grootste supermarkten in ons land blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen bij hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bien.
13: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
12: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisen vernielde de storm een oude windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
14: Ik denk dat we dat een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En ja, op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
12: Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldde Libanese staatsmedia. De wapenstilstand die Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gisteren overeenkwamen, is dus snel weer geschonden. Net voor die deal waren er gisteren ook al zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen zeker 47 doden en bijna 100 gewonden. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na toch wel een unieke rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko won met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle, voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bast trainde iedereen mee. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar L.A.
15: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6.500 vierkante meter.
12: De wedstrijd tegen Iran is er eentje onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. Zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan. En tot 34 graden. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. En kans op onweer.
16: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
17: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
16: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
18: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
19: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
20: Zoekt u even meubels?
21: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zien. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
22: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
23: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
22: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
23: Wie is dat? Ook een kinesist?
22: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
24: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
25: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
26: De Robert? Wie is dat?
25: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
26: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
25: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
26: Zwaasdingen?
25: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
26: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
25: Robert de expert. 0 draaien. 226, 93, 93.
26: Welk bedrag had hij nog gedacht?
25: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
27: Aha. Minerva.
28: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
29: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
30: Hey, cultuur, sport en ontspanningsliefhebber, luister eens even.
26: Okay.
30: Ben jij lid van een vereniging, club of organisatie en je wil dat jullie activiteiten meer in het daglicht komen te staan? Dan kan je altijd rekenen op Radio Minerva. Wij zorgen ervoor dat jouw evenementen meermaals per dag te horen zijn bij een van de meest populaire van Vlaanderen, Radio Minerva. Gewoon een mailtje naar info@radiominerva.be en wij nemen contact met u. Radio Minerva, jouw vereniging, de perfecte match.
31: Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook.

0: Urbanus had ooit een nummer dat heette Zeven Zaventemse zotten zullen zeven zomerse zondagen zwemmen zonder zwembroek. En dat riddeltje heb ik ooit eens van buiten geleerd. En ik kan het bovendien met alle andere letters van het alfabet. Behalve de X en de Q is dat een beetje moeilijk, maar alle andere medeklinkers komen in aanmerking. Om maar te zeggen, om radio te maken moet je niet gezond zijn. Je moet gewoon een klein beetje loco zijn. Goedemorgen Antwerpen, welkom bij deel 2.
1: Radio Minerva, nu ook

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen.
2: Alle senioren willen hem horen.
3: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
4: Oh, put out

Er zijn er in de stad wel meer teenage meetings. Ja, en of dat vaak een goed idee is, daar hebben we zo onze vragen over. Don Cornell en Shirley Bassey live in Carnegie Hall in New York. Lang geleden. We zagen ze ooit hier ook in de Koningin Elisabethzaal tijdens de generale repetitie, waar ons bovendien toen een interview was beloofd dat ik helaas toch niet gekregen heb. Je weet hoe dat gaat. Dana Winner wil zingen over de stilte van de stad. Maar meisje toch, je moet hier in Antwerpen eens komen wonen.

Platters, He's Mine. En natuurlijk daarvoor Linda de Souza. Wat zou een zaterdagochtend zonder ons Linda zijn? Niets toch? En wat is Minerva zonder een aantal activiteiten? Wel, binnenkort gaan we weer dansen. Dat doen we voortaan op donderdagavond. Niet meer op woensdag, maar nu wel donderdagavond. De dansavonden van Radio Minerva in de feesttent met DJ Danny van Tichelen. Blijven luisteren is de boodschap. Dan hoor je er de komende weken veel meer over. En dansen, dan verstaan wij is goed de beentjes uitslaan. Bijvoorbeeld op goede oude soul music.

Zijn muziek was zo populair dat ze hem ooit bij een sprookje van koningin Fabiola in de Efteling hebben gebruikt. Bert Kempfert en de African Beat en Eddie Floyd. De interne mededelingen komen eraan. Het wordt stilaan 9:30 of is er al over? Ik ben mijn klok even kwijt. Ga dat even opzoeken zien. De Eagles mogen hun ding nog eens doen.

0: Deven Hunkslot altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
3: Yeah!
2: Lid worden van de grote Radio Minerva familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
4: Minerva.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder. Advertentie.

0: einde van deze zaterdagse Goedemorgen Antwerpen. Op 20 juni, het wordt een warme en zwoele dag. Verzorg uzelf en uw familieleden. Zorg dat je voornamelijk voldoende drank tot u neemt. Laat het dan wel niet alcoholisch zijn, graag. Om tenminste uzelf wat verkoeling bij te brengen. We gaan een, als het kan, rustig en zwoel weekend tegemoet. En als we de hitte trotseren, zijn we dinsdagochtend alweer. Oh ja, veel plezier met Jan zo dadelijk.
1: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
2: Zeg, Jos, ik heb er al misere met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter ga je niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
1: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
8: De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bie.
9: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
8: Colruyt blijft volgens Halen de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Het zal nog bijna 10 jaar duren vooraleer je op elke trein in ons land deftig kan bellen of surfen op het internet. Dat zegt minister van Mobiliteit Krukke in het Nieuwsblad. In treinen in andere landen gaat dat beter. Volgens Krukke komt dat door een speciale coating op de ramen bij ons, om de warmte van buiten uit de wagons te houden. Maar daardoor komen ook 4 en 5G amper binnen. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt Krukke. Maar dat duurt zijn tijd. En na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee is het wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan en tot 34 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special act maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info? Info at witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha. Minerva.
20: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was het orkest van Roberto Delgado met Island in the Sun. Ja, van de zon gesproken, ik ga misschien een stomme vraag stellen, maar kunt u zich verwarmen? Wel zeggen. Te veel is tro en tro is te veel. Ik ben een grote fan van de zomer en van het mooie weer, maar het mag toch voor mij enkele graden minder warm worden, hè? Maar ja, we kunnen helaas niet kiezen. En moesten wij kunnen kiezen, dan zou het zeker wat minder zijn. Maar we staan ervoor en we moeten erdoor. En het gaat de volgende week nog heel warm blijven. Dus misschien dat de week daarop, dat we dan misschien een beetje afkoeling gaan krijgen. Maar ja, goed. We gaan eraan beginnen, hè, want ik heb hier heel wat vocale platen voor u meegebracht op deze morgen, op deze zaterdagmorgen. En onze eerste plaat is een hele bekende opname uit het jaar 1962. Het is een nummer van Marcel Amor met Un Mexica. Goedemorgen en welkom erbij.

Ah, dat was dus Marcel Armand. U kunt uiteraard ook nog naar onze studio bellen en komt u bij Annie terecht op het nummer 032 1917 27. Wil u informatie over onze radio, over dit programma, of beter nog, wil u lid worden, kan allemaal bij Annie op dat bekende Antwerpse nummertje. En hier zijn die Eimsbrothers met Harbour Lights.

Uiteraard is deze plaat destijds heel bekend geworden door de platters, deze Harbor Lights, maar er zijn heel wat versies van gemaakt. En dat deden ook die Ames Brothers. We zijn toe aan Bonnie Gitaar en in feite heet die madame Bonnie Buckingham. En dat was een Amerikaanse zangeres, muzikante, producer en zakenvrouw. Ze werd bekend door, met haar hit uit 1957, Dark Moon. Maar ik heb voor u een andere plaat van die madame klaargezet. En dat is de nummer By the Light of the Silvery Moon.

Dat is ook een van die vele onvergetelijke platen die je trouwens alleen maar kunt beluisteren bij uw zonnige zender Radio Minerva. U kon luisteren naar de uitvoering van Gary Monroe. En deze heren zijn ook bekend in de country en western wereld, maar ze hebben daarnaast ook andere platen opgenomen, zoals dit nummertje, de Choo Choo Chibugi. Hier is Sleep at the Wheel.

Ook een zanger die mij destijds heel onbekend was. Dan heb ik het over Dickie Valentine. Ik heb die man leren kennen sinds ik hier bij Minerva programma's maak. Dickie Valentine was het dus met For All We Know. En de volgende dame heeft het heel ver gebracht in de muzikale wereld. Ze heeft miljoenen platen verkocht en ze zingt ook in verschillende talen. En dan heb ik het over Nana Mouskouri. Hier is ze met De Colores.

0: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan Daanske passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al in monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
8: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
7: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
8: Vrangs is dat, manneke.
9: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van Bert Kempfer met L-O-V-E, Love. En dat is een woord die de meeste mensen zeker graag horen. Hè. Want zeg nu zelf, een wereld zonder liefde is toch geen wereld. Hè. En ik ben heel blij dat er nog heel veel liefde mensen rondlopen op deze aardbol. Er zijn er andere, maar de meeste mensen hebben toch wel liefde in zicht. Bert Kempfer was dit. En van liefde gesproken, hier is Benny Nijman met Vrijgezel.

houten muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Dat was nu eens iemand die van de liefde echt niet moest weten. En zo iemand noemen ze een vrijgezel. Dat was dus Benny Nijman. En wie krijgen we nu? Eens even kijken. Wel, hier is hij, hè. Old Blue Eyes. Frank Sinatra met Goody Goody.
1: So you met someone who sets you back on your heels. Goody goody, you met someone and now you know how it feels. Goody goody, you get

De volgende plaat is er eentje uit de jaren 60. En de jaren 60 waren ook de jaren van dat beroemde viertal uit Liverpool. John, Paul, George en Ringo. Ze hebben destijds de muzikale wereld op zijn kop gezet. Er vielen heel veel vrouwen in zwijm als ze die heren bezig zagen. Wel, ik heb ze meegebracht vandaag. Want hier zijn dus de Beatles met Yellow Submarine. In the town.

Ook een fenomeen uit de jaren 60 was zeker deze mooie, beroemde zangeres, hè? Mijn grote vriendin, onze Connie Francis met Around the World. Ja, we weten allemaal dat de ene dag de andere niet is. Je kunt soms uit de bed stappen met een slecht gevoel. Je hebt dan een echte baaldag. En zanderdaags word je opnieuw wakker en dan schijnt de zon en dan is alles vergeten. What a difference a day makes. Hier is Ben Eking.

En the difference is you. Ja, blijkbaar kan een vrouw ook het verschil maken. Zeker in het leven van Ben E. King destijds. We hebben nog tijd om een Duitsstalig nummertje erbij te halen. En dat is nog muziek van Fred Bertelmann met Rot ist dein Mund.

Ja, blijkbaar was die man verliefd op een dame met een rode mond. Hè. Rood is thy mond. Dat was Fred Bertelman. En wat onze laatste plaat betreft, vocale plaat in deel 1, dat is toch een nummertje waar je blij van wordt. Hè. Tenminste, als we Ken Campbell mogen geloven. Want je ziet alles nog heel rooskleurig in. What a wonderful world.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
4: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
5: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
4: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
10: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
9: Je kan de barometer vinden bij je huisarts, in politiekantoren, in stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
11: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
9: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen daar op de weg terecht. Er viel 1 zwaargewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
15: Allemaal?
14: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 0-2-26-93-93. 0-2-26-93-93.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was Bob Moore en zijn orkest met My Adobe Hacienda. Onze eerste plaat in het tweede gedeelte van dit programma. Ook in deel 2 heb ik heel wat vocalisten voor u klaargezet. En onze eerste vocale plaat komt van Jerry Veil, een man die we zeker zullen kennen hier bij Minerva. Jerry Veil met Innamorata.

Dat was dus Jerry Veel. We hebben vandaag al enkele telefoons gekregen van mensen die klagen over de slechte ontvangst op de FM-band. Wel, beste luisteraars, dat ligt niet aan uw toestel, ook niet aan onze radio, maar dat heeft te maken met het warme weer. Dat noemen ze in radiotermen inversie. En daar kunnen wij echt niks aan doen momenteel. Misschien toch eens proberen om in de toekomst over te schakelen naar DAB+, of via de streaming. Dus via de streaming is het natuurlijk altijd wel beter als via FM. Als het kan, dus misschien eens proberen over te schakelen naar dit systeem. Want FM is wel heel goed, maar met dit warme weer kan het soms even verkeerd gaan. Goed, hier zijn de George Baker Selection met Marijane.

Goodbye Marie-Jeanne, dat was de George Baker Selection. Heel populair in de jaren 70 in Nederland, maar ook hier zeker in Vlaanderen. En wie staat daar te proken? Wie staat daar in de etalage? Wel, niemand minder dan Bobby Darin. Oh, look at me now.

To make love sweeter for you. Dat zal hij zeker wel gedaan hebben in zijn jonge tijd. Ik denk het toch, hè. Dat was Jerry Lee Lewis. En ik heb hier een jarige en dat is Armand van Dijk uit Sint-Job in het Goor. En die wordt vandaag 86 jaartjes, ja. Hij krijgt de groeten van dokter Nadine en Tony. Wil Armand ook namens Annie en mezelf een prettige verjaardag toegewenst. Maak er nog een hele fijne dag van en doe er nog heel veel jaren bovenop. U vroeg een nummertje van de Platters. Ik mocht dus kiezen wat uw oude is van de Platters. Hè. En ik heb dit gekozen voor u. Enchanted.

Dat was dus Cliff Richard en die heeft destijds ook platen opgenomen die nooit in de hitparade verschenen zijn. Zoals onder andere dit nummertje destijds, I'll Walk Alone. Rubé Murray is onze volgende artiest in het rijtje en die heeft een hele mooie plaat gemaakt. En die luidt My Little Corner of the World.

0: Ja, deze heren geven eindelijk toe hè, dat zij verliefd zijn. Dat is natuurlijk geen toegegraven, dat is iets plezants, hè, verliefd worden. I'm confessing that I love you. Dat waren de Four Aces.
1: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droom dan altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
1: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plaag op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn kleer.
7: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dat was het orkest van Nico Gomez met Andalusia. Misschien beter bij u bekend onder de naam The Breeze and I. En dit is Nederlandstalig, want hier is Jo Avalli. Er stond in je brief geschreven. En wat daarin stond, dat gaan we nu weten.

Dat was de gouden stem van Jim Reeves. Ook een hele grote meneer in de lichte muziekwereld destijds. Die heeft mooie platen gemaakt. Jim Reeves met onder andere Mona Lisa. Binnen een dik kwartier moet ik afscheid van je nemen, want dan moet ik plaatsmaken voor Wilfried. Maar deze mensen gaan er nu al vandoor. En dat zijn de mensen van het Gunter Kalman Koor met Goodbye.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: En dat is mevrouw van den Oudenaarde, Mimi uit Wilrijk. Zij wordt erelid van Radio Minerva. Wel, beste mevrouw, alvast bedankt voor de financiële steun en welkom bij die grote Radio Minerva-familie. U vroeg een heel bekend plaatje van Frank Sinatra. Ja, je komt hè, met My Way.

Ja, die man heeft destijds altijd zijn goesting gedaan. Hè. It was my way. Frank Sinatra, speciaal voor ons nieuw erelid, onze Mimi van den Oudenaarde uit Wilrijk. Nogmaals bedankt, Mimi.

Ja, ja, allemaal goed en wel. Kiss Me Mucho, dat was dus Paul Anka met de nummer uit 1962, Eso Beso. Zo, we zijn bijna door onze platenvoorraad. Je hebt nog één platengoed in dit programma. Mensen, allemaal weer al bedankt namens Annie en mezelf. Bedankt voor het luisteren en we zijn er graag terug aanstaande zaterdag. Weer al tussen 10 en 12. Zo dadelijk heel veel plezier met collega Wilfried. En we gaan afscheid nemen met Demis Roussos en Rein en Teers. Nog een prettig, misschien minder warm weekend. Wie weet, hopelijk is het zo. Bye!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomaat-crevet zijn?
3: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
4: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
3: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
7: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
8: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen nu. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
7: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd daarna. De politie zette onder meer een drone en montaars in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op, samen met experts. De relatiebarometer is een soort platwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
9: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
7: De barometer ligt binnenkort bij huisartsen, in politiekantoren, stations en bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
10: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
7: Maar de kust verwacht ook een pak dagjes toeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen 2 bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt, in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. Vanmiddag en vannacht blijft het zonnig en warm tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
17: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
13: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
18: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
19: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci Immobiep.
22: Aha. Minerva.
23: Щоразу, коли я в Антверпен, я слухаю Вільфрід та кафе Мінерва.

0: 1948. Vera Lynn en Be Like the Cattle en Sing. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Het is zaterdagmiddag, ietsje over 12 uur. En dan weet u dat Annie en ik klaar zitten voor Café Minerva tot 2 uur. Uw wekelijkse afspraak met de muziekgeschiedenis. Vandaag die van 20 juni ook alweer. Het zit voor de rest goed vol, we krijgen bezoek straks. Dus blijf zeker luisteren naar dit programma. Goedemiddag allemaal.
1: Tattoo op de radio.

Zo heeft je meteen al 2/3 van de Rat Pack gekregen. Dean Martin, Who's That Little Who's Is, 1953. En uit 1957 kwam Frank Sinatra. En Chicago. Lionel Richie is jarig vandaag. Hij wordt 77. Voor zijn 54ste verjaardag kreeg hij trouwens op 20 juni 2003 een ster op de Hollywood Walk of Fame. Hier zijn Lionel Richie en de Commodores uit 77 en Easy.

In 1977 was hij nog samen met de Commodores. Ze zouden er later uitstappen en een geweldige solo-carrière nog opbouwen. Lionel Richie, 77 wordt hij vandaag. Dat kan je niet zeggen van Lawrence Payton, de tenor van de Four Tops, want die overleed op 20 juni 1997. Hij was toen 59.

Dat het warm is buiten, dat had hij al begrepen wellicht. En dat de zomer voor de deur staat, dat heeft hij ook zo door natuurlijk. En dat wil zeggen dat er van alles te beleven valt in België. Waaronder bijvoorbeeld in Blankenbergen, in het Witte Paard, de jubileumshow van de Jacques Lafont. Die loopt van 30 juli tot 4 oktober. En als je er met onze complimenten naartoe wil, en je bent lid van Radio Minerva, dan moet je nu gewoon even bellen naar 03-219-1727. Wie er ook jarig is vandaag is Jerry Keller. Je kent hem van dit nummer. Here Comes Summer. Hij wordt

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.

0: Gitarist Chet Atkins werd 102 jaar geleden geboren. Op 20 juni 1924 is 77 geworden. Je hoorde Yakety X, 102 jaar geleden. Ze ziet er iets jonger uit, ze is iets later dan normaal, maar ze is er toch. Lieve Marie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik ben met een auto nog eens gekomen en dat kun je, met de fiets kun je perfect timen, met een auto veel minder.
0: Nee, dan kan je anders beter een kwartiertje vroeger vertrekken als je in Antwerpen wil rondrijden. Vertel, wat heb je voor ons vandaag?
1: Wel, ik heb hier een specialeke. Wie wil nog eens gaan zien naar een dijkdoorbraak? Gecontroleerde dijkdoorbraak.
0: Ik wil zeggen, dat is rampentoerisme dan.
1: Ja, rampentoerisme, maar gepland deze keer. En dat is de dijkdoorbraak van het Schijn. Want het Schijn, het is het Schijn, hè, niet
0: ja,
1: de Schijn.
0: Het Schijn,
1: het
0: ja.
1: Schijn wordt nog eens verlegd. Dat gebeurde in de loop van de geschiedenis en in de loop van de aanbouw van de haven al heel vele keren. Want oorspronkelijk mondt dat Schijn uit ter hoogte van de Kattendijksluis. Dus in de helft van Kattendijkdok.
0: Ja.
1: Daar ging dat normaal in de Schelde. En elke keer dat die haven uitbreidde, eerste havendok, tweede havendok, alleen noem maar op, lag dat Schijn altijd in de weg.
0: Ja.
1: En dat hebben ze dus een aantal keren al moeten verleggen. Mm. En nu, voor de aanleg van dat nieuwe ringpark, ligt dat Schijn ook weer niet goed. En volgende maandag, dus dat is toch wel een historisch momentje, wordt met een kraan de wal tussen de oude loop en de nieuwe loop weggenomen.
0: Dus ze graven gewoon een andere loop voor dat Schijn?
1: Ja.
0: En
1: het is maar een kort stukje dat die veranderd wordt, want die gaat binnenkort nog eens veranderen. En dat is in Deurne. En als je dat wilt meemaken, dan gaat je naar het infopunt De Grote Verbinding op de Lakboslei 121 in Deurne.
0: Ja?
1: En daar kun je dan meewandelen in de werken. Tot daar op het punt. En daar gaan ze dan, met in aanwezigheid van notabelen, de wal tussen het oude bedding en de nieuwe bedding
0: en wanneer gaan ze
1: doorbreken. Dat is maandag, nu maandag 22/6, vanaf 12:30. En dat is het infopunt, is Lakboslei 121 Deurne.

0: Stef Bos, het gaat over iets groter dan het schijnt. De rivier, hoorde je. Ja, lieve, wat heb je nog voor ons?
1: Oh, het was niet gewoon warm deze week, maar het was bloedheet.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik was van de week in de stad en ik gidste iets dat ik heel graag doe. Mm-hmm. En dat is in de Leopoldstraat. Daar is een plek waar het koeler is dan op straat. Kende jij de Kruidtuin?
0: De Botanikenhof.
1: De Botanikenhof, ja, ja, dat is allemaal, dat zijn allemaal benamingen voor hetzelfde.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah, wel, als je van die broeierige Leopoldplaats in de Botanikenhof wandelt, is dat direct een paar graden frisser, ja, ja, en aangenamer. En dus, het is een aanrader. Nu, er staat ondertussen ook een hele grote taxisboom. En wat iedereen wel weet, is dat dat snoeisel van die taxisboom verwerkt kan worden tot een medicijn, kankermedicijn.
0: Mm-hmm.
1: Wat dat minder mensen weten, is dat wanneer dat je een taxisboom of een taxishaag in uw tuin hebt,
0: mm-hmm,
1: en het is meer dan 25 graden en je gaat daarnaast zonnebaden, dan kun je high worden zonder drugs of zonder alcohol, want meer dan 25 graden scheidt die boom of die haag een gas uit, een toxine. En daar kun je van hallucineren.
0: Okay.
1: Dus als je dat eens ooit hebt, dan zeg je, maar ja, ik heb naast
0: ik
1: de taxis gelegen.
0: Ik heb geen haag meer thuis. Ik heb mijn haag weggedaan.
1: Ja,
0: veel te veel werk.
1: Ja. Nu, waarom vertel ik dat? Omdat ik gids ook met heel veel plezier die Botanikenhof.
0: Mm-hmm.
1: En wie dat met mij is mee wil gaan op ontdekking, die moet zich inschrijven op,
0: ja,
1: de wandeling van Leopold 1 via de Kruidtuin tot aan de Bourla-Schouwburg.
0: Mm-hmm.
1: Ik gids deze wandeling op 23 juli om 2 uur.
0: Ja.
1: De wandeling duurt 90 minuten en kost €10 per persoon. En als je wilt meegaan, dan gaat je naar www.bruisendantwerpen.be. Dan ga je naar agenda en daar vind je die wandeling.
0: Oké. Okay. Ik heb niet alleen een plaatje, want er staan niet alleen planten en bomen in die Botanikenhof, maar ook kruiden. Hè?
1: Kruiden, ja, kruiden, ja, ja, ja,
0: hè?
1: Ja, kruiden.
0: Ik heb een plaatje gevonden over kruiden. Scarborough Fair is dit gaan.
1: Oh, wauw.
0: Ja, ken je van Simon & Garfunkel. Ja, lieve bedankt.
1: Mijn jeugd.
0: En tot volgende week.
1: Ja, tot, ja, volgende week.

0: Aaron, Simon en Garfunkel. En als je dus deze zomer een keertje naar Blankenbergen wil afzakken voor de jubileumshow van Jacques Lafont, dan kan je, als je lid bent van Radio Minerva, daar gratis naartoe. Gewoon nu even naar Annie bellen, die doet het allemaal uit de doeken wat je daarvoor moet doen. 03-219-1727.
1: Café Minerva à la française.

Lara Fabian, eigenlijk heet ze Lara Crocaerts, is van Etterbeek, Belgische dus. Maar ze is heel groot in Frankrijk en ver daarbuiten. Le Tour du Monde was dat. Wij maken geen wereldreis, maar ik gids u wel even door de geschiedenis van 20 juni. In 1956 geeft Elvis Presley dan een gastoptreden bij de Wink Martindale's tv-show in Memphis. Het is eigenlijk allemaal bedoeld om een benefietoptreden van hem te promoten.

Everly Brothers en Walk a Ride Back. Op 20 juni 2000 krijgen de Ronettes zo'n $2.6 miljoen toegewezen. Het gaat om achterstallige vergoedingen die producer Phil Spector hen nog moest betalen. De rechter oordeelt dat hij de dames royalties had ontfutseld. De deugeniet.

I second that emotion. Smokey Robinson en The Miracles waren dat. Op 20 juni 1936 werd Billy Guy, zanger van de Coasters, geboren. Hij zou vandaag dus 90 jaar worden, maar dat is niet helemaal gelukt. Want hij overleed in 2002 en werd 66.

0: why's everybody always picking on me?
1: Charlie Brown en de Coasters. En 207 jaar geleden werd Jacques Offenbach geboren. Die Jacques Offenbach dus. En zo, hij is overleden op 1880, werd 61 jaar. En iedereen kent hem van dit nummer natuurlijk. De Cancan. Als u in Parijs geweest bent, dan kent u hem zeker. We gaan er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar daarna zijn Annie en ik er terug met het tweede deel van Café Minerva. Waarin we trouwens een gast hebben. Straks tussen 1 en 2. Blijf luisteren, blijf vooral van uw toestel. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestand. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
10: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. De coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
9: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en mantaars in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen, maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
11: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
9: Veel lokale besturen controleren ook niet of te weinig. Of ze grijpen niet in, omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930, onder hen meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan de ziekte gestorven. Het gaat om de gevaarlijke variant van ebola, waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
12: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
14: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
18: Aha, Minerva.
19: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: A Little Bird Told Me, Evelyn Knight was dat uit 1949. Welkom op de B-kant van Café Minerva, waarin we tussen nu en twee uur nog...
1: Zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, want we hebben een gast van de middag en wij hebben ook nog heel wat platen waar we kunnen over vertellen. Bijvoorbeeld dat Danny Cedrone, dat is een van de gitaristen van de Comets, die is geboren op 20 juni 1920. Maar wees gerust, hij is geen 106 geworden vandaag, helaas. Hij is maar 33 jaar geworden. En toen gaf hij de pijp aan Maarten.

0: Als je van mijn generatie bent, ken je het nummer misschien ook van Blondie, maar het was origineel van Buddy Holly. I'm gonna love you too. Ik heb iemand bij mij, dat is altijd plezant om die in mijn studio te doen. Dat is zo lang geleden, Yannick Bovie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Wilfried, dat is inderdaad weer eventjes geleden. Hè?
0: Ja, ja, nu is het echt wel lang geleden. Hè?
1: Ja, inderdaad. Het is ook niet zo dat ik heel veel nieuwe muziek heb uitgebracht de voorbije 2 jaar. Het is geleden nieuwe muziek toch van 2 jaar terug met Slons, toen met The Richest Man on the Planet. Ja? Die hebben jullie toen ook gespeeld. Maar toen zijn we hier niet geraakt. Ik weet dat Slons een drukke zomer ook had. En toen zijn we hier jammer genoeg niet geraakt. Mm-hmm. Maar blij dat ik hier mag zijn, want ik kom hier altijd graag.
0: Vertel nog eens, het lijkt belachelijk, maar vertel nog eens wie jij bent.
1: Nee, dat is nooit belachelijk natuurlijk, want er zijn nog heel veel mensen die mij niet kennen, zeker en vast. Ik timmer nog altijd aan mijn carrière en nog een beetje verder. Ik ben Yannick Bovie, ik ben een Antwerpenaar. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk getogen in Borgerhout. En ik ben vooral opgegroeid bij mijn grootouders, waar altijd Radio Minerva op stond. En die heel grote fan waren, van Frank Sinatra, van Tony Bennett, van Barbra Streisand, van al die prachtige groene muziek, Nat King Cole. En ik ben die muziek ook zelf beginnen zingen. Ik ben dan met mijn vader, die ook heel veel Sinatra
0: zong. Is het eigenlijk mede daardoor dat je dat genre bent beginnen doen?
1: Zeker, dankzij Radio Minerva, mee. Ongetwijfeld, absoluut. De cirkel is rond, hè. Nu, hè. En door inderdaad die muziek als kind al te hebben geabsorbeerd. En mijn vader zong die dan ook nog eens met Big Band, waar ik mee naartoe ging. Naar de repetities met boksen en kabelsleuren. En af en toe zelf ook eens een liedje te mogen beginnen zingen. Ben ik in het Big Band en swing en jazz genre echt terechtgekomen. En heb ik me daar verder door gewalst, geploeterd, geamuseerd, noem maar op.
0: Dat is niet zo voor de hand liggend hier in België om te gaan optreden met een big band en zo, hoor.
1: Nee, helemaal niet. Maar er zijn er nog veel. Er is hier heel folkloristisch nog veel lokale muziek die gemaakt wordt in de dorpen in Vlaanderen. En die hebben heel veel, hebben er een big band of een orkest of een harmonie of dergelijke. Die treden vaak wel een paar keer op per jaar.
0: Ja.
1: En die boeken mij dan ook wel eens als gastvocalist of als gastartiest. En dat is fantastisch natuurlijk, want op die manier heb ik heel veel ervaring kunnen opdoen de voorbije 20 jaar.
0: Je zegt 20 jaar, dan tel ik even terug. 2006 dan ongeveer begonnen zo, of wat?
1: Dan ben ik zeker begonnen met die muziek te zingen. En dat was mijn vader ook volop bij ons in de... we hadden een muziekkamer thuis waar een drumstel stond en gitaren en een piano. En wij hadden ook heel veel playbacks van alle nummers van The Great American Songbook. Heel veel. Ja. Alle nummers van Sinatra. En die was daar altijd mee aan het repeteren. En als hij de deur uitging en wegging of ging werken en ik was alleen thuis, dan betrapte hij mij dat ik op zijn muziek was aan het zingen met zijn microfoon, jawel.
0: De eerste opnames die je gemaakt hebt, deed je in 2011, dacht ik, hè?
1: Klopt. Toen, net daarvoor ben ik mijn manager tegengekomen, die wel vond dat er iets in mij zat waar we meer mee moesten doen. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds mijn manager. Hij zit hier naast mij, dat is Gino Moerman. En ondertussen is het toch al meer dan 15 jaar dat we bezig zijn. Ja.
0: Jij hebt eigenlijk een nummer uit die periode gekozen, Theoretical Love. Waarom?
1: Omdat dat voor mij een eerste doorstoot was naar het iets internationalere podium. Dus het begon eigenlijk bij She's Even More Beautiful. Dat heeft hier wel wat airplay gekregen. Joe FM heeft dat zelfs gedraaid ook destijds. En Radio 2, Radio Minerva ook. Ik ben hier dat nog komen zingen toen in jullie tent hier in de tuin, denk ik. Maar Theoretical Love stond ook op dat eerste Better Man album. En dat was voor mij wel de springplank om overzees te gaan optreden. Om uitgenodigd te worden in verschillende Zuidoost-Aziatische landen. Okay. En het album daar ook te gaan promoten. En dat heeft daar ook wel wat goud gehaald.
0: We gaan er eens naar luisteren.

0: Radical Love en Yannick Bovy, die hier bij mij in de studio zit. Yannick, ik zei daar straks, het is nu heel lang geleden dat we elkaar nog gezien hebben. En dat klopt, want ik heb eens gaan aankijken, 7 jaar geleden.
1: Is het 7 jaar geleden?
0: Dat was toen de 100ste verjaardag van Nat King Cole gevierd werd.
1: Inderdaad, in 2019 zou hij 100 jaar zijn geworden. En daar heb ik een theatertour rond gedaan.
0: En daar hebben wij in die container hier, want toen waren ze de studio's hier aan het verbouwen, hebben wij een programma gemaakt.
1: Dat is juist, dat waren wij samen.
0: 100 jaar Nat King Cole.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Goh, de tijd vliegt. Ik vind het ongelooflijk, zeker sinds dat ik papa ben geworden nu, bijna 6 jaar geleden. Ja. Vliegen de weken echt voorbij. Wow. Het is behoorlijk druk. Ondertussen heb ik...
0: Moet eens met pensioen gaan, dan ga ik nog
1: waarschijnlijk, dat zegt iedereen mij. dat nog sneller gaat. Ondertussen heb ik er nog een beroep bij gekregen zelfs. En oefen ik ook op zaterdagavond uit wat jij doet aan de microfoon. Dan op een andere zender.
0: Bij de conculega's.
1: Bij de conculega's inderdaad. En dat is ook heel leuk, radio maken. Dus ja, als de agenda goed vol zit, dan vliegt, glipt de tijd als
0: en
1: water door de handen.
0: Optreden doe je dan eigenlijk nog vaak?
1: Absoluut, zeker en vast. Ik heb een theatertour afgewerkt rond The Great American Songbook. Mm-hmm. Verschillende steden opgetreden in Vlaanderen. En ik ben nu ook een nieuwe theatertour aan het voorbereiden. En de titel daarvan ligt voor 99% vast. Okay. En dat is From Pop to Swing. En we gaan eigenlijk doen wat Sinatra deed, wat Paul Anka gedaan heeft. En dat is nummers die andere artiesten hebben uitgebracht naar swing en jazz brengen. Maar recentere dingen ook, die reeds in de mensen in hun hart zitten van de jaren 80, 90 en de vroege Nillies, maar ook echt recentere dingen. Want ik vind het nog altijd een beetje mijn missie om ook jonge en minder jonge mensen te verleiden met het genre van de swing en de jazz. En het gevoel van de Great American Songbook.
0: Dat is, maar je vernoemde al Paul Anka. Die heeft, dat is ook al een tijd geleden, heeft hij dat ook gedaan. Zo.
1: Rock Swings.
0: Ja, zo rock echte, swings, ja. Echte rocknummers eigenlijk. Ja. Een arrangement gegeven met een big band.
1: Ja, inderdaad. Ik ga het niet doen met een big band. Ik heb 4 fantastische muzikanten, ritmesectie bij. Dat is ook in Vlaanderen iets makkelijker om daarmee te gaan rondtrekken. En die wordt eigenlijk aangeboden aan de culturele centra vanaf september, om dan de planning te maken voor 2027. Mm-hmm. Dus ik treed inderdaad nog veel op, maar misschien wel een hele leuke om wel mee te geven, mochten mensen interesse hebben. Op 8 november is het nog eens een keer de VRT Big Band, de Rat Pack, in de Koningin Elisabethzaal. Het zal de laatste keer zijn. Ja. En tickets daarvoor, die kan je ook online vinden. Dat is dan bij de Conculegas in de VRT Max-app. Okay. Maar daar kunnen de mensen mij zeker aan het werk zien. Ik presenteer dat mee met Vanessa van Hoven. En er staan nog mooie namen op het programma, zoals Helmut Lotti, jullie ook goed bekend natuurlijk. Ja. Lies, dat is de zus van Meteor met een dijk van een stem. Ik ben erbij, dat heb ik al gezegd natuurlijk. En sinds deze week is ook bekend dat Barbara Dex meedoet.
0: Oké.
1: Loredana de Amici's. En Kleinmans en Van Geel om de mensen hun lachspieren te trainen.
0: Ja. Ik heb een nummer van die periode van Nat King Cole toen we dat allemaal gedaan hebben. Met de VRT Big Band trouwens. Heb je toen Let's Face the Music and Dance opgenomen live.

0: Yannick Bovie live met de VRT Big Band en Let's Face the Music and Dance. En Yannick, nu komen we eigenlijk tot de echte reden waarom je hier bent. Ik denk een week of drie geleden kreeg ik van Gino een mail met de nieuwe single van Yannick Bovie.
1: Ja, inderdaad.
0: En ik
1: ja.
0: klik op die link die daarin staat en ik krijg iets te horen. En ik denk van, oei, ze zijn gehakt, dat is Yannick Bovini. Teruggeprobeerd. Het is iets helemaal anders, hè? Het is niet wat we van jou gewend zijn. Hè?
1: Nee, ik heb met een nieuwe producer gewerkt. Ja? En die producer die nodigt niet zo snel blazers uit. Trompetten, saxofoons in zijn studio, die komen niet zo vaak in, omdat hij meer gewend is om het folk of het country genre eigenlijk meer te produceren. Maar ik heb heel veel geschreven de voorbije jaren. En als ik zelf schrijf, dan is het wel... Ja, is het geen jazz of is het geen swing per se? Want mijn eigen liefde voor muziek is enorm breed. Ik hou natuurlijk enorm van de swing, de jazz, van popmuziek, van disco, van het zwaardere metaal, zelfs de juiste melodische nummers, bepaalde nummers van Metallica en zo zijn gewoon ook fantastisch gemaakt. En speel dat maar eens na. Het is fenomenaal gewoon. Maar ja, les goûts, les couleurs, onze discussie natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Maar dit nummer vroeg wel een iets andere productie. En zo ben ik bij Gordon Groothede uitgekomen. Dat is ook de producer van Miss Montreal, van Douwe Bob. Die heeft destijds ook Crazy en zo gedaan. Heel veel toffe rock en heel veel toffe folk dingen ook. En popmuziek. En die heeft van mijn nummer Faithful Friend deze productie gemaakt. En hij heeft me serieus uit mijn tent gelokt. Dat mensen zijn gewend dat ik aan iets wat dieper of wat in de midrange zing. Ja, zoals ik ook wat spreek. Is... Oh, en heeft me serieus uit mijn kot gelokt. Want we hebben het nummer een volledige toon verhoogd.
0: Ja.
1: En dat is gelukt in de studio. Dus ik moet nu altijd goed slapen s'nachts. Dat mijn stem goed gerecupereerd is om dat nummer aan te kunnen.
0: Hoe zijn de eerste reacties? Want het is een hele andere Yannick Bovie, hè?
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk supergoed. Het is ook omdat de boodschap wel heel erg nodig is, vind ik. Want het gaat een beetje rond mentale gezondheid. Heel veel mensen struggelen, hebben moeite toch wel met eenzaamheid, met hun zelfbeeld. We zitten allemaal op sociale media tegenwoordig, op Facebook, op Instagram. En het lijkt wel of ieders leven interessanter is dan dat van jou. En het sociale media is eigenlijk een beetje een eikpunt geworden voor de vergelijking van iedereen met jezelf.
0: Beetje vergif.
1: En dat is gevaarlijk.
0: Vind vergif.
1: Dat is, ik begrijp het, maar sociale media heeft ook mooie dingen, maar je kan er ook heel toffe dingen op te weten komen, hele leuke informatie, hele leuke weetjes, hele toffe betrokkenheid bij bepaalde artiesten of leuk nieuws, maar er is ook echt wel een rioolkantje aan dat giftig is en daar geef ik je helemaal gelijk in. En het gaat daar ook wel wat over. Het gaat om rond trouw zijn aan jezelf. Het nummer Faithful Friend is de bedoeling om de boodschap van trouwheid aan jezelf, zelfliefde, zelfacceptatie, zoals je bent, met al je onvolkomenheden te aanvaarden en gewoon echt van jezelf te houden.
0: Is je nieuwe single, zeg je nu vaarwel tegen de crooner Yannick Bovie? Of?
1: Never. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat zit voor altijd in mijn hart.
0: Het is een uitstapje.
1: Ja, maar zoals je kan bijvoorbeeld houden van een mooi hemd, zal ik zeggen. Ja. Als je liefhebber bent van mooie hemdjes, dan heb je er ook niet maar eentje in je kast hangen. Je hebt een groen, je hebt een roze, je hebt een blauw. En ik hou van zoveel muziek. En zolang het uit mijn hart komt en het heeft een ziel, dan breng ik het ook uit. Maar ik zeg zeker geen vaarwel aan de swing en de jazz. Integendeel, zeker niet.
0: Ik heb nog een nieuwtje voor je. We gaan het nummer Faithful Friend volgende week snoepplaat maken. Dat wil zeggen dat we dat drie keer per dag de revue laten passeren.
1: Wauw, amai, dat is een eer, dat is fantastisch.
0: We gaan er eens naar luisteren. Bedankt voor je komst naar de studio.
1: Heel graag gedaan.
0: Heel veel succes en nu weer geen 7 jaar wachten.
1: Nee, als je wilt kom ik morgen al terug.
0: Oké. Okay. Dus,

0: Heerlijk doet Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.

orkest dat u natuurlijk herkent, dat was James Last en de Londonderry Air. Nog even vertel dat u niet meer moet bellen voor de etiketten van de show in Blankenbergen van Jacques Lafont, want die zijn allemaal de deur uit. Maar op 20 juni 1955 namen de Four Lads dit nummer op, Moments to Remember.

Louis Nees van 66 jaar geleden. En hij doet het nog steeds. Want zowel in onze Vlaamse top 30 als in die top 1000 die daar staat aan te komen, staat hij toch telkens weer ergens genoteerd. Op 20 juni 1972 stort in Moni in Mississippi de Tallahatchie Bridge in. De brug die later terug opgebouwd zou worden, werd eigenlijk bekend door dit nummer van Bobby Gentry. Hier is de Ode to Billy Joe. Was it-

Wonderland en La Sacra alias Petra, die vandaag 54 jaar wordt. Het zit er weer al op wat betreft deze aflevering van Café Minerva. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ik ga er vandoor, maar niet zonder Tom Bouwens uit Winkselen, Corrie uit Tielrode, Janine uit Antwerpen, Elvier uit Sint-Job in het Goor, Christian uit Braschaat, Rosemarie uit Schravenwezel, Paul uit Merksem, Willy uit Kontig, Armand van Sint-Job in het Goor, Ronnie uit Mortsel, Rudy uit Viersel, Ludgard uit Herentals en Suzy uit Ranst. Een gelukkige verjaardag te wensen, want ze zijn allemaal lid van Radio Minerva en jarig vandaag. Proficiat voor allebei. Groeten nog van Annie en van mezelf. We zijn er volgende zaterdag terug om 12 uur. En we hopen van u hetzelfde. Geniet van de zon en van de Radio Minerva zo dadelijk met Frankie en Monique. En dan graag tot een volgende. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
7: ah. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
8: CD&V-justitieminister Annelies Verlinde waarschuwt coalitiepartner vooruit. Dat dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel te steunen van oppositiepartij PS over een langere termijn voor abortus. CD&V en N-VA willen de termijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Onder meer vooruit gaat voor 18 weken, net als de PS. Meestemmen kan voor problemen zorgen, zegt Verlinde.
9: Ik denk dat heel onverstandig zou zijn. Er zijn heel veel socio-economische thema's die voor ons liggen. We hebben een heel belangrijke opdracht om de begroting te saneren, om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven.
10: Tot aan het einde van de regering, is dat wat u zegt? Dan kan niks meer?
9: Ik ga daarover geen uitspraken doen. Ik denk dat iedereen wijs genoeg is om te weten hoe men daarmee moet omgaan.
8: Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
11: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
8: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En elke dag verdwijnt er in Vlaanderen bijna 4 hectare open ruimte. Dat is een daling tegenover pakweg 10 jaar geleden, maar ongeveer evenveel als de laatste jaren. De daling zet zich dus niet voort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. In totaal is nu zowat 1/3 van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door de mens. En dat is een pak meer dan in andere landen. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
16: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
15: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
17: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
18: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede warme namiddag, beste luisteraars. Dit is Middag met Nee, met Frankie en Monique live vanop het Sint-Tanneke. Je kan ons natuurlijk altijd bereiken op de 03-219-1727. En we bedanken natuurlijk voor het programma tussen 12 en 14 uur. Het jongerenprogramma Café Minerva met Wilfried en Annie aan de telefoon. En zijn sympathieke gast die hij vandaag had, Yannick Bovie. Ik zat er straks nog even op ons terras hier op Minerva Café en de mosseltjes kwamen voorbij en de geur, het water kwam in mijn mond. Ah, dat is voor binnenkort, ja. Nu, when you're smiling, als de zon schijnt, dan lacht toch iedereen, vind ik. Jawel, toch beter dan als het regent, want dan loopt iedereen met zo'n lang gezicht. Hier is Des O'Connor, when I'm smiling.

0: you.
1: I never find another you. Al goed, zou ik zeggen. Dit was Paul Anka, eentje uit 1962. En nu, 1958, Brooke Benton, A Million Miles From Nowhere.

1959, Shirley Bassey met As I Love You. En dan normaal doe je dan een dansje, maar met deze warm weer, ik weet niet. Je kent zwagen, hier is Wally Tex met Let's Dance.

Elvis Presley met Until It's Time For You To Go. Jawel. En nu gaan we even naar Italië met Peppino Di Capri en Roberta.

0: doe dan schoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol avant, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: U gaat niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat manneke.
8: Bingo!
0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
8: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
8: Bingo!

Air Ditto, dit was Herbie Green en zijn 21 trombones. En de Mingo, ja mensen, 25ste is de laatste. Want dan gaan we even 2 maanden geen bingo spelen, maar dan hebben we wel de dansavonden in onze Minerva feestent. En dat vanaf 8 uur 's avonds, maar niet meer op woensdag, maar op donderdagavond vanaf dit jaar. En nu, Don McLean, and I Love You So.

Tony Bennett, en als je mag geloven, is het beste in mei naar Capri gaan. Ik heb in de tijd nog een Ford Capri gehad, maar dat is helemaal niet anders natuurlijk, jawel. Hetgeen wat we nu niet nodig hebben, is een ticket naar de tropen. Hier is Gerard Joling en Tickets to the Tropics.

Johnny Desmond in Symphonie. We zijn uit 1945. En even kijken, ja, we gaan nog één vocale spelen en dan gaan we er even uit voor wat reclame en het tijd zijn van 3 uur. En ik denk dat het een speciale stap moet zijn, want iedereen laat zijn hart erachter. Ook Helen O'Connell met I Left My Heart in San Francisco. Tot dat tijd zijn. Tot zo.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
4: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
5: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
4: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
6: Zeg maar één.
7: Wat is er, Jos?
6: Die is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
7: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
7: En waar is dat?
6: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
7: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
9: ah. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
11: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies. Bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement. En s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
10: In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbare vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft de premier Le Cornu aangekondigd. Leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren nadenken over AI. En in de Ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blasi gestolen. Dat meldt haar ploeg op sociale media. De mechaniciens van de ploeg merkten het gisteravond op bij een controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blasi liet het niet aan haar hart komen en won op een andere fiets vandaag de rit. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw wel veel zon, maar ook kans op onweer en tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
17: Robert, de expert? Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
19: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
20: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
21: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
20: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
22: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
23: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci Immobiep.
26: Aha. Minerva.
27: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Begin the Begin, dit was Glenn Miller. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee, live voorop het Sint-Anneke met Frankie en Monique. En je kan ons altijd bereiken op de 03-219-1727. En je kan nog altijd je top 3 doorschrijven voor onze top 1000 in augustus. Vanaf 17 augustus beginnen we eraan. Dus zeg je, er zijn er een paar goeie voor erop te zetten. Bel gerust naar de 03-219-1727. En de volgende heb ik mij in de tijd laten wijsmaken. Hij was zo jaloers op Frank Sinatra met zijn New York, New York, dat hij zelf eentje schreef over zijn stad. Ik heb het over Sammy Davis Jr. Hier is hij met Hello Detroit. MUZIEK

Deze Oostenrijker is intussen tijd ook al 94 jaar. Ik heb het natuurlijk over Freddie Quinn met Vergangen, Vergessen voor Uber. En nu Vic Damone met The Shadow of Your Smile.

Kenzans, 15 jaar. Oh, zo lang geleden. Zou ik toch 15 jaar willen zijn in deze tijd? Nee, wel in de tijd dat ik 15 jaar was. Dat wel. Dat wel. Jawel. Dat was Claude-Michel Schoenberg. En nu, Lita Rosa met Maybe You'll Be

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

even naar de Noorderburen. En namelijk naar de Jordaan. Met Johnny Jordaan en Johnny's Potpourri. En nu Ethel Azama met All I Need Is You.

Vic Dana met Red Roses for a Blue Lady. En ik ga even kijken, mensen, want ja, met 2 uurtjes zitten er bijna op. Ik kan niet zien hoeveel dat ik er nog kan draaien vocaal. We gaan even kijken. Jawel, jawel. Matt Morrow met My Friend, My Friend.

Matt Tomorrow met My Friend, My Friend. Voor mij zit het erop, met twee uurtjes zit het erop. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van Monique. Mij hoor je terug volgende week zaterdag. Hopelijk geraken we hier, want er is weer van alles te doen op de Middenvijver. En dan is het linkeroever weer een afgeschermde berucht. Hopelijk heeft Lou van Put airco in zijn hut, in de hut van Van Put, want anders zal het er een sauna zijn. Nog veel luisterplezier met de collega's. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. En we gaan eruit met Frank Galan en Amapola. Tot volgende week. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Het is nu 4:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De regering gaat 20% van haar aandelen in de Staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
7: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
6: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg?
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
11: Minerva.
12: Welkom, welkom, welkom. Dit is de hut van Van Putten.
13: Van Putten.
12: Never ending story.

Een hele goede middag jullie daar aan de andere kant van de radio. Het is zaterdag 20 juni 2026 en in de studio van Van Put in het zuiden van Spanje is het op dit moment 31 graden. Dat is dus een beetje zweten, maar heel veel muziek maken. En als het te warm is, dan kunnen we altijd een plekje in de schaduw zoeken op de maan of zo. Het goede voorbeeld werd al vastgegeven door Tom Jones.

Even Frankie en Monique bedanken voor de afgelopen 2 uur hier op het Sint-Anna-strand. Wij blijven tot 6 uur tot aan de Corona Club van Rudy van Brussel. En de stapeltjes muziek die we gekozen hebben, wel, die komen zoals vanouds uit de grote archieven van je favoriete radio. Dit programma wordt live opgenomen, dus als je bijvoorbeeld een telefoon hoort afgaan op de achtergrond, dan is dat ook echt en dat wordt er niet uitgeknipt. Goed, de muziek dus. Brenda Lee met Tootsie Goodbye, maar eerst Diana Ross, I Cried For You.

0: Een stem als een kettingzaag, zeggen enkele, maar ik zeg, ze heeft een eigen stemgeluid. Onze Brenda Lee en Tootsie Goodbye. En er zijn ook dingen in het leven die niet zo plezant zijn. Tja, je moet het mij vertellen. Afscheid nemen bijvoorbeeld, dat is niet zo leuk. Maar ook daar zijn plaatjes over gemaakt. Joe Valli en voorgoed, vaarwel.
1: Het schip daar in het donker van de haven.

Laten we op deze zaterdag niet tristig zijn met een plaatje van Jovalli, maar laat ons gewoon vooruitblikken naar morgen. Morgen zondag, dat is een nieuwe dag en dan staan we op fris met een lichtgekookt eitje en een boterhammetje gesneden in soldaatjes. En dan misschien deze plaat erbij. Roger Whittaker en New World in the Morning.

We hebben ze zomaar uit het schap te nemen hier bij Minerva. De mooie muziekjes Astrud Gilberto en Agua de Berber. En dan zijn er van die klassiekers die blijven hangen en waar je plots wil mee blijven meezingen, heel de dag lang. Neem nu de Hollies. Lang Cool Woman. En was er niet iets van een kleedje bij? Dacht het wel.

0: Inderdaad, een long, cool woman in a black dress uit 1971. Het singeltje zelf kwam uit in 1972 en we kennen het natuurlijk allemaal. En 10 jaar vroeger, wel, dan waren er natuurlijk ook al plaatjes op de jukebox. De jukebox die we vandaag bij hebben is dus inderdaad uit 1962. We beginnen alvast swingend met een safari. Billy Van.
1: Welkom, welkom, welkom. Dit is de Hut van Put.
2: 1962.

De Swinging Safari uit 1962 van Billy Vaughan. Daarmee begonnen we ons drietal vandaag. We hadden ook The Sensations en Let Me In. Ja, de deukbel was stuk, ik moest wel kloppen. En Sue Thompson en Norman. En dan nu terug naar de klassiekers uit onze grote archieven hier bij Minerva. Billie Holiday en They Say.

is weekend en dan hebben we natuurlijk meer tijd om te luisteren naar de radio. Dan nemen we er ook nog iets lekkers bij om te drinken en om te knabbelen en we zijn vertrokken. En heb je geen zin om zelf te knabbelen of knabbel te nemen, dan kan je altijd eens een keertje naar het Minerva Café trekken. Dan kun je proeven van onze Minerva Triple en genieten van grote en kleine gerechten. En op ons gerecht van vandaag, onze menu, staan de Look en de McRae Team.

En met Maigret zaten we bij de privédetectives en andere politionele oplossingen bij moord en doodslag. Bij ons hadden we ook wel een keertje de politie over de vloer, maar toen ik nog jong was, dan was het niet alleen de politie, maar ook de Rijkswacht.

0: klopt wel natuurlijk. Bij de Rijkswacht durf ik de pas de nichte vinkt. Als je tegenwoordig sommige agenten ziet, dan denk je, dat zijn geen politiemannen, dat zijn postkaarten. Daar kan je alleen mee gaan kaarten op café dus. Nu, wij gaan niet kaarten, wij gaan met een kleine finale naar het nieuws van 5 uur. En we beginnen alvast met Cher en Bang Bang. Tot zometeen in deel 2. Ik blijf hangen en ik hoop dat jullie er ook nog bij zijn.
1: Uniek in muziek. Dit is Radio Minerva met de hut van Put.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.

0: ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
0: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
2: Dakwerken van der Linden.
0: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03 366 37 32. 03 366 37 32.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De couvrettes. Moet dat niet tomat crevette zijn?
3: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de couvrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
4: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
3: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
6: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
6: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
7: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
6: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
12: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
11: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
13: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernian in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies. Bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement. En s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
11: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af, dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans legt uit.
14: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
11: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen, dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. En de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces, dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent dat allemaal. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over ons land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden. En ook kans op onweer.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zoekt u even meubels?
18: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uithoeken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uithoeken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.
25: Op zaterdagmiddag zitten de beste crooners in de hut van Putt.

Bobby Caldwell en Stuck on You. En daarmee zijn we aangekomen in deel 2 op deze zaterdag in de hut van Verput. Lieve vrienden aan die andere kant van de radio. We blijven nog samen genieten tot 6 uur in dit programma. En dan is hier Rudy met zijn Tunerclub. Nu, waar ik woon in Spanje, niet zo gek ver hier vandaan, zijn een paar cowboydorpen. En dan denk je, ja, die hebben wij hier ook wel in de Kempen, maar in dit geval is het toch wel ietsjes anders. Want hier zijn echte cowboyfilms opgenomen en hier klonk vroeger dikwijls de muziek van Ennio Morricone.

muziek zal je nooit valse noten horen. Dat is bij wet, bij muziekwet, verboden. Alleen in de politiek kan er wel eens een valse noot vallen. En dan is het ofwel lachen ofwel huilen voor degene die die valse noot heeft veroorzaakt. En ook daarover zijn plaatjes gemaakt, want wat dacht u anders? Bram Vermeulen en politiek.

0: Gonna Love You Too, een nummer dat later ook nog een keertje werd gecoverd door Blondie. Ze is ondertussen ook al 80 jaar. Buddy Holly, ja, dat was nog eens een man met een speciale bril en natuurlijk ook toffe muziek. En over toffe muziek gesproken, we gaan eens een keertje naar onze zuiderburen. En dat doen we in het gezelschap van Yves Montand en C'est Si Bon. Mais oui.
1: Si bon, si bon.
2: C'est si bon.
3: Oh, c'est si bon.
2: De partir n'importe où.
3: Oh, c'est si bon.
2: Bras dessus, bras dessous.
3: Oh, c'est si bon.
2: En chantant des chansons.
3: Si bon, si bon.
2: C'est si bon.
3: Oh, c'est si bon.
2: De se dire des mots doux.
3: Oh, c'est si bon.
2: Des petits rien du tout.
3: Mmh.

Het past allemaal in het schuifje van de Evergreens, de Crooners en de Easy Listening. Yves Montand en Saint-Simon. En ook de volgende is eentje uit die grote archieven van jouw radio Minerva. Eddie Gourmet en Yada. En voor degenen die houden van disco en dansen, wel goed nieuws, want de Four Tops die zitten ook al klaar om op de radio los te gaan.

Straks na 6 uur zal je nog een keertje horen onze volgende muzikale gast in de hut van Van Put. Want Rudy van Brussel, die is daar een dikke, maar ook een dikke fan van. Matt Dusk dus, en All or Nothing at All.

Hoe dichter we bij censuur kruipen, hoe meer Kroenlijks er langskomen in de hut van Put op zaterdag. En dat is niet toevallig natuurlijk, want we zijn aangekomen aan een driepak van de Red Pack. We beginnen met de Same Old Song and Dance van Frank Sinatra. We hebben Dean Martin en Someday. En eindigen doen we met handschoenennaam Sammy Davis en Stand Up and Fight.

Het enige wat hij eraan overhield aan die plaat Stand Up and Fight was een blauw oog en koppijn, hoofdpijn dus. Dan kan je beter meespelen met een spelletje op televisie. Met het Rad van Fortuin bijvoorbeeld. Of op zaterdag gewoon op de Belgische Lotto. Frankie Lane, die gaat in ieder geval even gokken in deze hut.

Gezelligheid Troef op de radio, dat proberen we hier toch altijd 24 uur per dag om het jullie zo plezant mogelijk te maken. Daarom de volgende twee platen en al degenen die erachter komen. Baby Washington met Hey Lonely One, maar eerst een beestje. Ja, en wat voor een beest. MUZIEK

Je moet soms oppassen welke platen die je uitbrengt en waarover je zingt. Want neem nu Wiltura met mijn aerostess. In welk vliegtuig heeft hij haar leren kennen? Inderdaad, in een DC-6. Ben het even gaan nakijken. Er zijn er iets meer dan 700 exemplaren van gemaakt. En 88 van die vliegtuigen, dat is meer dan 10%, zijn naar beneden gekomen. Straffer nog, de DC-6 die heeft 1250 dodelijke slachtoffers opgeleverd. Dus een aerostess die heeft waarschijnlijk heel veel geluk gehad.

Goed, vliegen met een vliegmachine en een mooie madame als aerostess, dat is één ding. Afscheid nemen, dat is twee. En wij nemen afscheid op deze zaterdag van de hut en wij doen de Groene Club open. Volgende week vrijdag komen we weer koken met onze Karl Wijkmans. En Rudy, ja, die is gek van al wat vliegt. Maar het mag niet officieel zijn of echt. Het mag ook een keertje fake zijn. We gaan naar Star Wars. Tot volgende week en veel plezier met de collega's.

Bye van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn

0: weltadelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
7: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
6: Gisteravond zorgde het onweer ook voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven de 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
8: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
6: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans.
9: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
6: En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31 honderdste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard leider in het klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Balwaze Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden zelfs en ook kans op onweer.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Aha. Minerva.
17: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Zou hij mij bedoelen? Two of a kind? Ik denk het niet. Dit was Bruce Johnson en Sébastien Lemoine met Two of a Kind. Goedenavond en welkom hier in de Kronoclub met Rudy van Brussel. En uiteraard bedanken we nog even Lou van Put voor de afgelopen 2 uurtjes. En hij heeft dan de laatste uur schoon afgesloten, of mooi afgesloten, beter gezegd, met een nummer van Star Wars van John Williams. Want daarmee kan je zeker niks misdoen. Ik hoop dat ik straks droog thuis geraak, want als je de weervoorspellingen gehoord hebt, hier kort na het nieuws, dan kan het wel eens weer lelijk gaan doen. En ik heb geen paraplu bij of niks, maar dat is niks. Het is een gratis douche. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

Deze nummer werd ook gezongen door Bunny M in de jaren 70. En het volgende nummer is ook eigenlijk een cover, maar deze wordt gezongen, beter gezegd, door Rumor, Close to You. En ik herinner me dat de Carpenters dat ook ooit hebben gezongen.

0: Wat moet je begrijpen onder Give Me a Simple Life? Minder belastingen betalen, dat zou pas de max zijn. Maar dat kunnen we zeker op onze buik schrijven, zou ik maar zeggen. Dit was June Christie. En we zijn toe aan onze eerste persoonlijke kroonerpack. En dan heb ik het hier over Matt Dusk met Abstraction.
1: Hey, it's Matt Dusk. And you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

Nee, Fly Me to the Moon. Nee, daar ga ik zeker niet aan meedoen. Alhoewel dat er heel grote concurrentie is voor naar de maan te vliegen. We hoorden net een nummer van Frank Sinatra en George Strait met Fly Me to the Moon. En als dat niet genoeg fantastisch is, C'est Magnifique van Jean-Michel Lamazou.

0: blik doet Daan schoenen aan. Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voortpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hengst wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Frans is dat manneke.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we zeker heel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
8: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaas op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
8: Bingo!
9: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroenerclub.

Dat was ook onze derde van de coronapijken met Dean Martin. Two loves have I. Oké, hoe doet hij dat? Maar dat laten we even in het midden. We gaan verder met Doris Day, Singing in the Rain. En ik hoop dat ik deze avond niet in de regen naar huis moet. Want dan, ja, dan heb ik prijs.

Ja, ik hoop dat ik niet ga zingen in de regen. Ik denk eerder gaan vloeken. Maar goed, dit was Doris Day singing in the rain. Peter Grant, dat is onze volgende met The More I See You.

kan zeker gebeuren als je een sigaretje rookt, dat de rook in jouw ogen komt. Smoke Gets in Your Eyes van Julio Iglesias en All for One. Eerlijk gezegd, het nummer ken ik zeker van verschillende versies, maar deze was toch heel bijzonder. En deze week hadden we een collega die jarig was. En dan heb ik het over Maria Elvis. Voor haar gaan we een speciaal nummer draaien van Elvis Presley, And I Love Her So.

je wel. Ja, Grand Boulevard. Ik denk wel dat je dat het meeste tegenkomt. In Frankrijk heb bijvoorbeeld Champs-Élysées of weet ik ook waar. Maar dat moet zo wel zijn. We hoorden net Danny Briand en Antoine Durelet met Grand Boulevard.

dat kan best zijn dat haar hart tot haar vader behoort. We hoorden net Della Reese met My Heart Belongs to Daddy. We gaan verder uiteraard met Pepik en Erica met Evo Vicom T.

was even de tijd uit het oog verloren, want de tijd die vliegt zo snel vooruit. En zeker als je een programma maakt. We hoorden net als laatste vocale Peppik en Erica met Ivo Come To. En zometeen zijn we terug in het tweede deel. Maar als je wilt reageren op dit programma, dat kan zeker, dat kan op verschillende kanalen. Je belt ofwel nu live naar de studio op 03-219-1727. Je kan ook een mailtje sturen naar info@radiominerva.be of naar rudy@radiominerva.be. Ik zou zeggen, tot zometeen na 7 uur.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan de stand. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen

0: Loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur, goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
4: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
3: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
5: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is dan ook uitzonderlijk.
3: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31/100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
6: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: We zijn alvast swingend gestart met Ella Fitzgerald, met Putting on the Ritz in het tweede deel van de Groene Club. En dat gaan we zeker doorbrengen tot met 8 uur. Dus hopelijk zonder onweders, zoals we voorspeld hebben. Maar als we de weervrouw mogen geloven, zou het maar pas rond middernacht zijn. Dus misschien nog even, toch even gerust.
1: This is Rudy's Crooner Club.

A Rag to Riches was dit van Tony Bennett en Elton John. Al moet ik eerlijk toegeven, ik had eerst zijn stem toch niet herkend. Maar goed, het is wel zeer goed gebracht.

Ook gezongen door Nat King Cole in een eerdere versie. Maar deze was van Marvin Gaye. Oh, en ik moet wel toegeven, zeer mooi gezongen. Maar uiteraard, al de nummers die je hier in de Groene Club hoort, zijn mooie nummers. Dus ook deze volgende van Donald O'Connor. It's a lovely day today. En zeker als de zon schijnt.

0: lovely day. It's a lovely day. It's a lovely day.
1: Dat mag je wel zeggen, it's a lovely day. Zo mooi weer, zomerse temperaturen, zeer warm zelfs, rond de 30, 33 graden. Ja, waar haal je het dan? Maar uiteraard, we gaan verder met Rosemary Clooney. En ik denk dat ze ook een glaasje champagne lust, met Nice and Easy.

it. Yeah, nice and easy does it.

Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroenerclub op Radio Minerva.

0: Dit nummer was nog speciaal voor Maria Elvis, die deze week jarig was, meer bepaald de woensdag. Dus deze nummer van Elvis Presley met Memories. Vandaag was ook Yannick Bovie hier te gast bij Radio Minerva. En uiteraard gaan we een nummer van hem spelen. Jawel hoor, samen met Matt Dusk, The Soul of Nat King Cole.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

Wel kunnen genieten van deze muziek, Sermonetta van Billy Paul. En onze volgende, eerlijk gezegd, er waren heel wat artiesten die ik vandaag speel, dat ik nog maar tot onlangs heb gehoord wie dat ze zijn, maar wel mooie muziek presteerden. Bijvoorbeeld onze volgende, Jalen Nogenda met Doctrine of Love.

dit was dan ook meteen onze laatste van de Kroenerplek. Pack, beter gezegd, van Sammy Davis Jr. en Carmen McRae met A Fine Romance. Liefde, dat kan zeker heel mooi zijn. En dat gaat ook over het volgende nummer van Robbie Porter met When I Fall in Love.

hoorde net twee nummers achter elkaar. Eentje van Robbie Porter met When I Fall In Love. En dan deze van Tom Gable, For I Know. En ja, For I Know, voor ik het weet, is mijn programma bijna gedaan. We hebben nog een klein 10 minuutjes te gaan. Maar dan gaan we nog een beetje profiteren van mooie muziek er tegenaan te gooien. Deze samen met Mel Torme met New York, New York.

0: Love Being With You, Love Boat to China. Ja, nee, ik neem straks wel even de waterbus terug naar Hemiksem, maar zonder Betty Midler en Barry Manilow.
1: I love the east,

0: kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken en niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van Vooruit.
1: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
0: In Indonesië is een Belgische toeriste overleden, een vrouw van 57. Ze was samen met haar partner op vakantie op het eiland Nusa Penida. Hij vond de vrouw bewusteloos op de grond in hun vakantievilla. De hulpdiensten brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar ze is daar overleden. Volgens de politie zijn er geen tekenen van geweld. Wat de doodsoorzaak wel is, is nog niet duidelijk. En een van de meest gezochte Britse criminelen is opgepakt in ons land. Dat meldt de Britse politie. Hij werd gezocht voor drugscriminaliteit. Hij is opgepakt in een woning in Brecht in de provincie Antwerpen. Bij de inval zijn ook drugs en een wapen gevonden. Hij zit nu in een cel in ons land in afwachting van zijn uitlevering. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
2: Get ready for another Popcorn City.
3: Your weekly dose of popcorn oldies.
4: I keep on knocking on wood.
5: Dit is Popcorn City.
6: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
2: Popcorn City. The number one in popcorn oldies.
7: Popcorn City.

0: Een echte Belgische popcorn oldies favoriet van Jimmy Hughes uit 1962, My Loving Time. Een schitterend nummer om mee te beginnen aan het eerste uur van de zaterdagavond. En dat is al 21 jaar lang gereserveerd voor Popcorn City.
1: De

Terechte teen sound uit de eerste helft van de jaren 60. Sam Harkness met de Great Matchmaker uit 1961. Prachtig hoe optimistisch ze toen dachten over de liefde. Giselle nam Leave Me Alone op in 2011. De originele was van Baby Washington en die deed het al in 63. En we begonnen het blokje met de Kingston Corporation in the Middle of the Floor.

Een zwaar ondergewaardeerde Motown-meidengroep, de Velvet, met We Got Honey Love uit 1965. Motown-geluid, maar dan niet met brave koortjes, maar wel met pure, onversneden vocale dynamiet. Jimmy James stapte dan weer uit een ander vaatje, want hij haalde de mosterd bij de Artistics voor This Heart of Mine uit 1966. De Artistics deden het een jaartje eerder in Amerika en Jimmy James zorgde voor de Engeland-versie, Britse soul van de bovenste plank. En we begonnen het soulblokje met de allereerste single van Mary Wells, Bye Bye Baby uit 1960.

0: De ultieme ska-instrumental van de Skatalites, geregisseerd door Don Drummond op het beroemde Studio One Label in Jamaica. Het land was toen net onafhankelijk geworden en muzikaal Jamaica eiste zijn eigen muzikale identiteit op met een ritme dat zo herkenbaar was dat iedereen Jamaica ineens wist liggen. Net ervoor hadden we een uitvlucht van Steve Rossi, die het liever wat uitstelde in Subito uit 1964. En we hadden echte jukebox-muziek van tieneridool Steve Lemo met Behold.
1: Dit is Popcorn City.
2: I'm Daddy Rolling Stone.

kleine Peggy March en de ultieme popcornknaller I Will Follow Him. En ze was pas 15 toen ze met de plaat op nummer 1 stond, waardoor ze toen de jongste vrouwelijke artieste werd die de Billboard top bereikte. Onschuldig, theatraal en met een finale die zo groots was dat de buren gegarandeerd op de muren stonden te bonken. We bleven in de girl sound muziek met de Britse Maureen Evans met een heerlijke zonnige 60s track vol exotisme. Acapulco, Mexico, zolang het maar zonnig klonk, kocht het publiek de plaat terwijl de regen in Londen met bakken uit de hemel viel. We begonnen het drieluik met Daddy Rolling Stone uit 1962, pure, ongepolijste rhythm and blues uit de tijd dat platen nog werden gemaakt door mannen met eelt op de handen in plaats van door een bende producers met een rekenmachine.

Weer zo'n popcornklassieker, deze keer uit 1961. Gene McDaniels met Tower of Strang, een nummer van Burt Bacharach en Bob Hilliard. Een prachtige productie met de typische bombastische Bacharach-blazers die destijds de jukeboxen in de Amerikaanse kroegen overuren lieten draaien. Net ervoor draaide ik muziek van de Britse tienerreus Helen Shapiro met haar krachtige, soulvolle popversie van Stay van Maurice Williams en de Zodiacs. Helen had op haar 16e al de stem van een doorwinterde jazzdiva die het klappen van de zweep kende en ze scoorde dan ook de ene hit na de andere. Het blokje ging open met een dramatische instrumentale popversie van de Bing Crosby klassieker Temptation uit 1935, maar dan in de 1960 uitvoering van Roger Williams.

mai voglia d'uscire.

0: Hele mannetjes, dat tollen niks zwaar smaken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid en Swingend met Jan van Dijk op Radio Minerva.
1: Hi there, I'm Peter Wynn, this is Popcorn City, and here's a song called I'm a Fool Too.

Peter Wynn met I'm a Fool to Want You uit 1965. Een remake van een plaat van Frank Sinatra. En Wynn gooit er zoveel Britse dramatiek in dat Sinatra er destijds in Vegas even moest van slikken. De talenknobbel luidde nu echt de zomer in, want morgen begint hij en hij duurt tot en met kerstmis. Dat hopen we, maar de weerman zal er wel weer een stokje voor steken. Het was toch een prachtol die van Nicola Arigliano, 20 kilometri al giorno. We begonnen het blokje met Cliff Richard uit 1965 en Just Another Guy. En we gaan eindigen in schoonheid met Larry Tryder. Dit was Popcorn City, de platenbak gaat de kast in. En ik haal er meteen het bakje van de Van Dijk collectie uit, want die is er na 9 uur.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Manhart laten weten. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
3: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
2: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er de voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld

0: wilt redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
1: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
0: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit dat onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar twee mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

Een groep die eigenlijk meer leek op een uitzendbureau, want in de loop der jaren hebben ze meer dan 60 verschillende groepsleden versleten. De Drifters uit 1974 en Kissing in the Back Row of the Movies on a Saturday Night. Het is Saturday Night en hier zit ik in een radiostudio in plaats van op de laatste rij van de cinema Foufelare te doen. In ieder geval, vieze manieren in de cinema, dat kan niet meer, want er hangen overal camera's en voor je het weet sta je op TikTok of op Facebook. Hier is

winnaar van de allereerste Soundmix Show bij VTM. En ik heb ooit met hem op een radio gewerkt, want hij was niet alleen frituuruitbater en papa van Andy Peelman, maar onder de naam Wim ter Linde ook een discjockey bij Radio Magdalena, Radio 7, Extra FM, Micron en Contact. Jackie was oorspronkelijk een plaat van Scott Walker, maar voor ons is het er eentje van Wim Ravel Peelman ter Linde. Ik draaide ook Viola Wills uit 1980 met Up on the Roof, een dampende discoplaat.

In 1972 gingen Sandra en Andres naar het Songfestival voor Nederland en dat was de tijd toen liefde nog gewoon liefde heette. Ze werden vierde, maar ik weet dat ze in de kleedkamer meer lol hadden dan Vicky Leandros, die het liedjesfestijn, want dat was het toen nog, op haar palmares mocht schrijven. Net ervoor Joe Tex op zijn best in Loose Caboose en een caboose dat is een achterwerk, dus het ging hier over een losgeslagen kont op de dansvloer en dan kan je maar best dekking zoeken.

Een hit uit 1968 van de Honeybus. And I can't let Maggie go. En na dat nummer was de groep helemaal klaar voor meer. Maar hun zanger hield het voor bekeken en de groep spatte uit elkaar, waardoor ze in de annalen van de popmuziek het stickertje One Hit Wonder opgekleefd kregen. Net ervoor zat Dana met Fairy Tale uit 1976. Een nummer dat je niet met haar vroegere songfestivalwerk kon vergelijken, want ze liet horen dat ze meer in haar mars zat dan alleen maar het doodbrave All Kinds of Everything.

hele mooie vertaling van Frank en Nancy uit 1967, maar dan zoveel jaar later, want de cover komt uit 2018 en Something Stupid werd Toen ik je tegenkwam. Geneve en Lia Linda waren dat en we kwamen ook Dan Laxman tegen, die later de grote man werd achter Telex, maar in 1974 de flamenco koppelde aan een synthesizer en er een prachtige plaat van maakte. We hadden daarnet met Geneve en Lia Linda al een verwijzing naar Frank en Nancy Sinatra en die deed me denken aan botten om mee te wandelen.

Daarnet hadden we Nancy Sinatra, die ondertussen al 82 is. En nu hadden we een lacherige Corey Day, die in 1977 de hele nacht aan het wiggelen en giggelen was. Ik kan er me iets bij voorstellen. In een vorig leven was Corey Day zangeres bij Dr. Buzzard's Original Savannah Band, die een dikke hit scoorde met Cherchez la femme.

De ideale schoondochter uit 1958, Doris Day en Everybody Loves a Lover. En daarvoor moet je eerst een lover kunnen vinden en daar is niet iedereen even bedreven in. We hadden daar straks ook Corrie Day van Dr. Buzzard's Original Savannah Band en daarnet hadden we de Savannah Band zelf op zoek naar de vrouw waar je van houdt, Cherchez la Femme. De zanger van de groep was een heel raar mannetje die we jaren later tegenkwamen met een bush of coconuts in Kid Creole en de kokosnootjes.

tweemaal rock and roll met Elvis en de Guitar Man en Chuck Berry met Rollover Beethoven. Ik ga mijn platen terug in de hoesen steken en plaats maken voor Mark Kuitenhoeven en Jukebox Gold. Tot volgende week.

0: Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek. Dat heeft sportief manager Vincent Mannaert laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
3: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
2: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6:00 gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken, zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
4: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie.

0: euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
1: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er de voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
2: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
1: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar twee mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

21 juni begint de zomer en dat laten we bij Radio Minerva niet zomaar voorbij gaan. Dus welkom bij Jukebox Gold Special Summer of 26.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest gisteren meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor onweer. Maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing vandaag pas, lang nadat het onweer al gepasseerd was dus. Yves Stevens van het crisiscentrum.
3: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
2: Gemeenten en provincies krijgen de raad om bij ernstig plots gevaar een sms te sturen in plaats van een mail. Op het WK voetbal heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. En nog op het WK hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er dus niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 rode duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is onderweg naar Zwitserland voor vredesonderhandelingen met Iran. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Eerder waren ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner al vertrokken. Er komt ook een Iraanse delegatie met onder meer de minister van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen over een definitief vredesakkoord moeten er morgen beginnen. In Marken in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren, na een onderbreking van 2 jaar waarin de walvisvangst stil lag. IJsland is een van de weinige landen waar walvisvangst is toegestaan. Die is zeer omstreden. Er was ook protest. Een demonstrant had zich vastgeketend aan een van de schepen, maar de politie kon hem losmaken. En op het WK voetbal hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 Rode Duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.